Yeah, it's one for the money, two for the show. You can do anything, but don't step on my blue suede shoes. Dat waren die eerste originale blue suede shoes van Carl Perkins. Aangespeeld december 1955, want veroffend licht. Of Sun Records, de 21ste januari. 1956. Heute die fünfte Folge van onze Sun Label Special Reihe. Rockabilly Music on Sun Records. Damals in 1956 een totale revolution in Amerika. In 1955 bereits Elvis Presley. Aber auch in 1956 natuurlijk Carl Perkins. En er kwam ook Johnny Cash, Roy Orbison en vele, vele andere. Heute bij ons die fünfte Folge Sun Records. Bij ons in de Rocking 50s. En ditmaal niet alle platten of chronologische datarijen. Waarom? Weil niet alle release datums zijn bekend. Want insbesondere die studio takes datums zijn niet meer exact genau bekend. Maar trotzdem, januari 1956 bis juni 1956. Heute alle platten. Bij ons in de Rocking 50s. Sun Records, de Sun Studio, de 706 Union Avenue. Dat is Rockabilly, Valhalla, damals in die 50er jaren, waar rock'n'roll entstanden is. Oké, Malcolm Everton, en Rockin' with my baby, Rockabilly Lou.

doen de boogie met een solid jive. Dat is waar, Malcolm Lee Everton met Rockin' With My Baby, Rockabilly Music. Oké, laatste week in die vierde volgende hebben we bereids die Miller Sisters gespeeld met Someday You Will Pay. Eingespeeld circa midden 1955, august 1955. Als de gelijke era zijt, hebben ze ook There's No Right Way To Be Wrong eingespeeld. Worden aber erst in 1956, 14 januari, van de producer Sam Phillips veröffentlicht op Sun Records. Deze platte is nog eindeutig tot Taal Hillbilly. The Miller Sisters, Smith, There's No Right Way To Do Me Wrong.

That's it. The Miller Sisters met There's No Right Way to Do Me Wrong. Eigenlijk speelt in 55 und van Sam Phillips erst veröffentlicht auf Sun Records in de omgeving van Memphis, Tennessee, de 14 Jänner 1956. In deze eerste maand van 56 verschiebt de muzikalische stilrichting op Sun Records eindeutig van hillbilly richting rockabilly. En een van de eerste rockabillys die dat bals bereid in 1955 als een van de eerste stunden erbij waren, dat was Charlie Feathers. Want we hebben hier Charlie Feathers, Smith, Frankie en Johnny.

Sonny Burgess and the Pacers and Red-Headed Woman. Alright, Ryder Gates. We hebben bereids Carl Perkins gespeeld met Blue Sweater Shoes. Want we hebben jetzt hier over de platenspeler de B-seite van Blue Sweater Shoes. Carl Perkins en Honey Don't.

Shake it and break it and rock around the clock. Dat was Roscoe Garden met I'm Gonna Shake It. Zo is Saxofunsick. De producer Sam Phillips had deze platte überhaupt niet van hem veröffentlicht damals. De Rhythm and Blues had damals in die eerste maanden van 1956 een extreem grote invloed op die gesamte ontwikkeling richting rockabilly. Het was een gelijke era, gelijke tijd. Aanvang 56, Jackals en Slow Down.

Tja, das war Johnny Cash mit Brakeman's Blues. Niemals veröffentlicht und auch nicht komplett erhalten geblieben. Aus den Sun Studio. Diese Track kommt aus den gelijke Aufnahmesession van I Walk the Line. De meest bekannte platte van Johnny Cash of Sun Records. Van 19 mei 1956. Op de gelijke datum worden ook die allereerste platten van Roy Orbison veröffentlicht op Sun Records met Oobie Doobie. Deze song had Roy Orbison overigens bereids in 55 veröffentlicht op een zeer kleine platte label, namelijk Jewel Records in zijn kleine heimatdorf Wink, een uildorf uit Texas. 19 mei 1956, die eerste platte van Roy Orbison, Sun Records, Memphis, Tennessee, met Oobie Doobie.

Dat is waar Roy Robinson met zijn eerste Sun label single, Ooby Dooby. Als 19 mei 1956. De producer Sam Phillips had damals in 1956 en eigenlijk überhaupt generell weinig metals veröffentlicht damals auf Sun. Einer der wenigen, dat was Maggie Sue Wimberly, damals 14 jaar oud. Ze had ook in deze tijd van Johnny Cash en Roy Orbison ook rockabilly eingespeeld. Maar Sam Phillips had wat betreft rockabilly niets van hier veröffentlicht. En de 14-jarige rockabilly meidel hebben we also hier. Maggie Sue Wimberly met Rock and Roll Cemetery.

Dat waar, Maggie Sue Wimberly met een Rectangle Simonon 3. Oké, de eerste platten van Billy Lee Riley worden in deze tijd-era ook veröffentlicht op Sun Records. Billy Lee Riley, alweer hier met Rock With Me Baby, met op de B-site Troublebound.

Billy Lee Riley was dat, met zijn eerste blues rockabilly platen af Sun Records met de Trouble Bound. Flying Saucers Rock and Roll spelen we natuurlijk next week in die zesde folge van onze Sun Special Reihe. Blues Rockabilly, Carl Perkins en Bob and the Blues.

The Rhythm and Blues Must Be Going Round. Das war Carl Perkins met Bob and the Blues. De producer Sam Phillips was also angefangen met Rhythm and Blues. Aanvang de 50er jaren bis circa 55. Aber 56 waren ze definitief aus en voorbij met Rhythm and Blues op Sun Records. In maart 56 had de producer Sam Phillips schlussendlich die laatste bluesplatte veröffentlicht. Roscoe Gordon met The Chicken Dance With You. Thank you.

0: when the sun goes down, let's get around. Das war Sonny Burgess met We Want a Boogie, Sun Records, Rockabilly, 56. Oké, nog eenmaal. Johnny Cash en Get Rhythm.
1: Hey.